0: al weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart International.
1: Chart International.

0: weken muurvast op nummer 1, de Bauza. Lijkt echt de zomerhit van dit jaar te worden.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.